0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Spanje zijn meer dan 20 vluchten op de luchthaven van Barcelona geannuleerd door hevige regenval. De weerdienst heeft er code rood afgekondigd gisteravond. Op heel wat plaatsen in de regio rond Barcelona was er wateroverlast. En de hulpdiensten zouden ook nog op zoek zijn naar iemand die door het water is meegesleurd. In Valencia, wat zuidelijker aan de oostkust, waren er problemen door stormweer en hevige regenval. Ook daar was de luchthaven een tijdje gesloten. En volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. In Nepal zijn nog altijd 6.150 mensen vermist na de overstromingen van eind augustus. Dinsdag stond de teller nog op 5.179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De ramp met de vloedgolf heeft ook enorm veel materiële schade veroorzaakt. De heropbouw zou naar schatting meer dan 4 miljard euro kosten. Voetbal dan. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht iets beter, met dan uiteindelijk toch nog één doelpunt van Svetkovic. Ook Anderlecht-doelman Colin Kozemans zag dat Anderlecht in de eerste helft heel slecht voor de dag kwam.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch dat wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
2: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: Met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
2: Nou, ik denk dat het laughable is. Look, the whole thing with Canada. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Die ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter. Daarin viel nog een doelpunt van Svetkovic. Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperatuur overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Fris, 4 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisteravond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse Weerdienst zou het vandaag ook nog hevig

0: De Tijdloze live.
1: Hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
2: Nou, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima rond 19 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze. 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt

0: De Tijdloze live.
1: Eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kosemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer dan. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Het wordt tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Gemeenten moeten duidelijker zijn over wat ze doen met snelheidsboetes. In bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan de inkomsten naar hun algemene begroting van de snelheidsboetes. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersorganisatie Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar trouwens 121 miljoen euro te krijgen via die snelheidsboetes. Gemeenten moeten transparanter zeggen wat ze doen met het geld, vindt minister van Mobiliteit Annie de Ridder. En de plaatsen waar gecontroleerd worden, moeten ook duidelijker zijn.
3: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden.
2: De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog wel lang, tot 10 oktober en dat elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond was dat al het geval voor zo'n 28 vluchten. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag ook een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer nog een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, zegt Skies.
4: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
2: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: De tijdloze.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen.
9: Trajectcontroles mogen voor gemeenten geen manier zijn om geld te verdienen. Uit een studie blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten niet duidelijk zegt waar het geld van de boetes naartoe gaat. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vindt dat trajectcontroles vooral voor minder overtredingen moeten zorgen en niet voor meer inkomsten. Ze wil dan ook dat de gemeenten een deel van dat geld opnieuw investeren.
10: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
9: Daarnaast komt er ook sowieso een bord bij elke trajectcontrole in Vlaanderen en komt er ook volgend jaar een platform om die controles beter op te volgen. De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog tot 10 oktober... elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond al zo'n 28 en vanmorgen al zo'n 16. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer ook een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden en het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, vertelt Skies.
11: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van een startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
9: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd en dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar en tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT-nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Amerikaanse Centrale Bank.
12: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
9: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen.

0: De Tijdloze live.
1: Als ik maar een beetje aan het afkoelen is, als ik het nieuws mag geloven, ik sta helemaal tot jouw dienst. Ik ga jou tijdloze muziek geven op deze donderdag, maar je mag mij ook altijd een suggestie doen met welke plaat je graag wakker wil worden. Ik geef je als opwarmer Joy Division en Love Will Tear Us Apart. Goedemorgen en welkom.
2: De Tijdloze.
3: De Tijdloze.
2: De Tijdloze staat op.

0: En we zijn begonnen aan de donderdag. En we danken daarvoor Joy Division en Love Will Tear Us Apart.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Deze zomer is de Ierse zanger en muzikant Glenn Hansard gestorven. Een man die in Ierland een echte heldenstatus blijkt te hebben. En solo heeft hij ook een Oscar gewonnen voor de titelsong die hij schreef voor de film Once. Een hele mooie kleine film waar hij zelf de hoofdrol speelde. Die ik bij deze ook warm aanbeveel. Dit is het prachtige Falling Slowly.
3: I don't

Heerlijk, zo na een douche, dit nummer. Dat lijkt mij een ideaal begin van de dag, als je het mij vraagt. En van Heart of Glass van Blondie ga ik jullie meenemen naar een heel andere wereld. Naar de wereld van Tool. Want er is een verjaardag te vieren voor de jongens van Tool. Hun tweede plaat, Anima, wordt 30 jaar oud vandaag. Dat is een plaat die hen een Grammy opleverde voor beste metalplaat. Stond ook heel hoog in onze album 500. En dat is wel opmerkelijk voor dit soort muziek. Dat is alleen maar te danken aan deze Stinkfist. Geniet ervan. Dit is Tool.

0: Luisteraar Sander is helemaal opgetogen over het feit dat hij Tool hoort in de ochtend. Heel blij is hij ermee. Wel, Sander, ik ben heel blij dat ik jou blij gemaakt heb. Maar blijf vooral luisteren, want straks gaan we weten hoe het concert van Evanescence gisteren geweest is.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Hallo.
10: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
11: Ja, ik wil autotechniek studeren.
10: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
11: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
10: Ja.
11: En dan krijg ik misschien wat centjes.
10: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Mannetjes,
14: Bompie.
13: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
14: Oh.
13: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
15: Zo fris en stralend.
13: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert. Hehehe.

0: Een nummer dat ik zelf ontdekt heb in de film Romeo and Juliet met Leonardo DiCaprio en Claire Danes. Young Hearts Run Free uit 1976 van Candy Stetten. Meer daarover straks.
1: De tijdloze staat op.
0: Young Hearts Run Free, maar ook Young Hearts betalen heel veel geld voor optredens deze dag. Dat is geen geheim, de prijzen zijn vaak torenhoog. En de kans dat je dan binnengeraakt is ook een opdracht geworden, om het zacht uit te drukken. En dan zit je vaak, als je tickets hebt, ook nog eens heel ver. Heel veel gedoe, maar een Billy Joel die heeft daar een ideetje voor.
2: Tell the front rows, I'm going to send my road crew with fistfuls of tickets to the back of the room. Bring the people, the real fans, up to the front. Here's the codicil. The guys in my road crew are guys. So they're going to go back to the back of the room, and who do you think they're going to bring up to the front? Cute girls.
3: Right.
2: So we look down, and we go, my, this is a good-looking audience. And the show goes, boom, like that.
0: Ja, misschien een ideetje voor bijvoorbeeld Oasis, Muse of Harry Styles, die optredens aangekondigd hebben de komende weken en maanden. Elton John, die heeft het volgens Billy Joel ook al opgepikt.
2: Elton goes, why don't you sell in the front rows? Why don't you sell in the front rows? And I explain it to him, and he was like a little light bulb went off over his head. And he's like, aha. So the next night, Elton's doing his part of the show, and you can see in front of Elton, there's all these cute boys.
0: Voilà, zo moet dat zijn volgens Billy Joel. En hij heeft gelijk. Vond ik een heel grappig idee. En misschien ook wel eens goed om daarover na te denken. En ik laat hem graag zelf nog eens aan het woord. Met dat onverslijdbare pianoman van hem. Een zeer goede morgen.

0: Anouk en Girl, goedemorgen.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, ik heb goed nieuws, want we hebben vorige week wat mensen tijdloze tickets gegeven. En een van die tickets was bedoeld voor een optreden dat gisteren plaatsvond. En met gisteren bedoel ik dus ook gisteren. En de plaats van handeling was Vorst. En de groep in kwestie was Evanescence. En een van die gelukkige tijdloze ticketwinnaars was Nathalie. Nathalie, een zeer goede morgen.
2: Een zeer goede morgen, Joris.
0: Is het een zeer goede morgen na een zeer goede avond?
2: Het is een zeer goede morgen na een zeer goede avond.
0: Nathalie, we gaan daar niet onnozel over doen. Je had het nodig vorige week. Je had een moeilijke week. En je hebt tickets gewonnen voor Evanescence. En gisteren ben je geweest. Hoe was het?
2: Het was heel goed. Echt. Ja? Ik moet zeggen, ik ken de groep wel. Maar echt hun volledige repertoire ken ik niet zo goed.
0: Oké. Okay.
2: Ik had mij een heel klein beetje voorbereid en een beetje naar Spotify te luisteren deze week. En hoewel ik dan een beetje meer fan ben van hun rustige nummers, mm-hmm. was het ook heel leuk om dan die nummers met wat meer power en energie en attitude te horen en te brengen. Ze heeft daar Amy Lee en haar band hebben daar echt een hele mooie mix van gemaakt. Van opnieuw die harde muziek, die zachte muziek. Dat was gewoon heel goed. Het was hele mooie plaatsen die we ook hadden. We zaten voor het podium. Super om heel die show te zien. Het was echt super.
0: Heel goed. Heel goed te horen. Zo'n avond van luid naar stil en terug naar luid. Dat kan alleen maar werken als het publiek mee is. Was het publiek mee?
2: Ja, het publiek was mee. Wij zaten dan ook, wij zaten mooi voor het podium, hadden ook mooi zicht op de crowd, op het publiek dat daar stond. En helemaal in het begin, je ziet echt die diehard fans die daar dan volledig in meegaan. En ik moet zeggen, ik zit nu soms iets vaker op de tribunes in plaats van vroeger, waar ik ook in dat publiek stond. Maar als ik dan die mensen bezig zie daar beneden, dan dat gaat ook door mijn lijf. Weet je?
0: Ik word
2: zo gelukkig van mensen zo te zien opgaan in muziek.
0: Ja, en je had een beetje spijt dat je daar niet zelf stond. Of
2: maar ja,
0: aan het eind van de dag misschien niet.
2: Mijn knie had daar iets minder spijt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nathalie, ja, ik wil er eventjes op terugkomen. Vorige week zei je, ik heb een klote week. Hoe is deze week begonnen?
2: Deze week is nog altijd een beetje minder begonnen. Maar okay. Een keer gebabbeld met de leidinggevende gisteren. Want ik had het echt nodig om met een goede mindset naar dat concert te gaan. En dat is gelukkig gelukt.
0: Okay.
2: En ik ben blij dat ik nu kan zeggen dat ik weinig geslapen heb. Gewoon omdat ik laat in mijn bed zat. En niet omdat ik slapeloze nachten had omwille van de shitshow hier.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En je hebt heel veel hoop en troost getankt bij Evanescence gisteren.
2: Ja.
0: Wil je er voor mij eens één hoogtepunt uitnemen? Uit dat optreden?
2: Het nummer waar dat iedereen helemaal in opgaat, denk ik, is Bring Me To Life. The crowd went crazy. Iedereen werd tot. Het is gewoon haar best, of hun beste nummer dat ze konden brengen. Het was echt super.
0: Oké, dan heb ik een voorstel, Nathalie, om deze donderdag goed te laten starten. Ga ik die Bring Me To Life speciaal voor jou draaien. Voor alle fans van Evanescence die er gisteren bij waren en die nog eens willen teruggaan naar dat gevoel van gisteren. Dit is helemaal speciaal voor jou en voor jullie. Nathalie, maak er een fantastische donderdag van. En dikke merci voor het bellen. En veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: De tijdloze staat op.

0: gisteren het dak van de Vorst eraf geblazen met onder andere deze Bring Me To Life en Evanescence. Nathalie was helemaal overtuigd en ik zie haar in mijn verbeelding headbangen terwijl dit nummer heel luid door de radio knalt. We blijven even in de donkere muziek en we hebben dat te danken aan Aiko Duister.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Proximus stelt voor... De snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: De tijdloze.
20: 1 uit de 100.
21: Hallo, ik ben Aiko Duister en mijn favoriet uit de tijdloze 100 is A Forest van The Cure. Ik heb The Cure ooit als 14-jarige live gezien en dat was toch wel een overdonderende ervaring. En zoveel jaar later heb ik mijn dochter op haar 14e ook kunnen meenemen naar The Cure. Dus op die manier was de cirkel rond.

0: dat blijft toch echt een dijk van een nummer. Van een dijk van een band die nog altijd live and kicking elke wij over heel de wereld in brand steekt. Figuurlijk dan. The Cure en A Forest. Met dank aan Aiko Duister, die het heel graag wou horen. Hey, Baz Luhrmann is jarig vandaag. Voor wie hem niet kent, hij is filmregisseur van onder andere Romeo en Juliet, Moulin Rouge en de film rond Elvis Presley. Hij maakt bijna videoclips van zijn films en hij gebruikt altijd veel tijdloze nummers als soundtrack. En het straffen is, hij heeft ook zelf een nummer gemaakt. Een nummer vol levenswijsheid. Dus ik zou voorstellen, neem een koffie en zet u voor de levenswijsheden van Baz Luhrmann.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you

0: En dat passeren met Moby en Lift Me Up. Ik heb nog veel lekker staan, ze. We gaan nog luisteren naar Pearl Jam straks. En de Beatles komen ook nog langs. Allee ja, reden genoeg om te blijven luisteren.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is hij dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 8 uur. Goedemorgen.
12: Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win ontving verschillende klachten over dokterfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hij nooit plaatste en een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Het RISIF, de overheidsdienst voor de ziekteverzekering, noemt die fraude gewoon diefstal.
13: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dat je opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best probeert te doen om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die zorgen echt nodig hebben.
12: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden de systemen de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker niet meer wilde gehoorzamen. En andere systemen schreven dan weer geheime dingen voor zichzelf, waarin ze bijvoorbeeld afspraken om fouten niet meer te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder de opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd en dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar tijd en ook tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT Nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Centrale Bank.
14: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijs. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
12: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de Amerikaanse Centrale Bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar hij doet dus nu net het omgekeerde. Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die de Palestijnen in Gaza steunen. In totaal schenkt hij zo'n €870.000. De rapper mocht niet meer optreden omdat hij op het podium zijn steun betuigde aan de Palestijnen. Uit protest stapte ook de andere voorprogramma-artiesten van Ed Sheeran op. Met zijn schenking wil Macklemore de aandacht geven aan de Palestijnen. Hij noemt hen de echte slachtoffers van het geweld door het Israëlische leger. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond met 1-2 van Olympique Lyon. Voor Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. En dat vond ook doelman Colin Koosmans.
6: Een Anderlecht met twee gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus ja, we zijn wel echt ontgoocheld.
12: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag regen en buien bij zo'n 20 graden. Morgen begint dan hier en daar weer met een bui. Later op de dag wordt het droger met wisselend bewolkt weer en ook nog altijd

Ja, voor die schreeuw van Eddie Vedder doen we toch altijd een beetje Jeremy en Pearl Jam. Je hoorde het in het nieuws vanmorgen. Trajectcontroles moeten transparanter gebruikt worden door de steden en gemeentes. Dat je als burger weet waar dat geld

naartoe gaat. Ik vind dat een goed idee, want als je zoals ik veel boetes verzamelt, weet je maar beter dat het goed gebruikt wordt. Hè? Dat er toch nog iets goed aan is, aan die ellendige snelheidsboetes. Zoals altijd weten de Beatles hier wel raad mee. Drive My Car. Goedemorgen.

0: Kendrick Lamar en King Kunta.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1970.
0: En we gaan maar al te graag naar het Golden Year 1970. Deze week op de tijdloze radio. Het jaar dat de Nederlanders van Shocking Blue een hit scoren met Venus. Ken je die nog? Maar in Amerika gaan Crosby, Stills, Nash en Young hun album Déjà Vu uitbrengen. En wat gebeurt er als je vier uitzonderlijk getalenteerde songwriters samenzet? Inderdaad, dan krijg je dus prachtige popnummers. Zoals deze Our House uit 1970.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1970.

0: Interrailverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Werkdag beginnen met Dolly Parton is altijd een goed idee. Ze wordt deze dagen overal terecht geëerd. Haar naam wordt verwerkt in graancirkels zelfs. En de luchthaven van Nashville zal ook haar naam dragen.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Wie ook alle eer moet krijgen is de Franse zangeres Catherine Ringer. Misschien op papier niet de grootste naam, maar wel een ongelooflijke legacy achtergelaten met haar tijdloze muziek. Een hele, hele grote naam in eigen land door Lerita Mitsoko met deze Andy bijvoorbeeld.

0: Ja, luisteraar Stijn, die kijkt er naar uit dat deze band nog eens komt spelen begin oktober. En dan gaan ze zeker die Tell Me It's Not Over brengen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Jeff Buckley die is ondertussen al 30 jaar niet meer onder de leefde. Maar vanavond zal hij te horen zijn in het Koninklijk Circus in Brussel. Want Slow Pilot die brengt heel exclusief een tribute aan Buckley live. En dat is niet zomaar een imitatie van een goed artiest. Het is echt ongelooflijk straf wat die Slow Pilot doet met die legacy van Jeff Buckley. Heel de plaat Grace gaat vanavond passeren. En hoe? Zeker gaan checken.

0: De binnenkant van Jeff Buckley, live op je radio, in de vorm van Grace. En wij gaan spelen, goud of fout, dat gaan we spelen en jij kan meedoen. Stuur gewoon goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max. En misschien pik ik je er gewoon uit en maak je kans op een prachtige prijs.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VdKBank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VdKBank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.

0: Ja, uit ons Golden Year 1970, Immigrant Song en Led Zeppelin. En nu gaan we spelen.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Ja, je krijgt zometeen drie nummers van mij te horen. En één daarvan komt uit het Golden Year 1970 en is dus goud. De rest is fout. Goedemorgen, Jasper.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Zeg, Jasper, heb jij je een beetje voorbereid op deze goud of fout quiz?
3: Klein beetje, maar ik ga uit van mijn parate kennis.
0: Oké, je parate kennis en ook jouw gevoel. Smijt alles gewoon in de weegschaal en dat zal allemaal goed komen. 1970 is een gouden jaar. Was je toen al geboren?
3: Nee, zeker niet. Dan was ik even wachten op Jasper.
0: Oké, maar het was het wachten waard. En dat zal je nu bewijzen, lieve Jasper. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, let's go. Dit zijn die drie nummers die je gaat horen. Dat is een montage van drie nummers. Wacht tot het laatste nummer en beslis dan welk nummer uit het Golden Year 1970 komt. Hier zijn ze.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of

0: Ja, dit waren ze alle drie. The Best van Tina Turner, ABC van de Jackson 5 en Hit the Road Jack van de enige echte Ray Charles. Eén daarvan komt uit 1970, ons golden year, en is goud. De rest is fout. Is het moeilijk, Jasper?
1: Ik denk dat ik eruit ben, Joris.
0: Oh, wauw, dat is snel, Jasper. Wat een snelle vogel ben jij. Dat heeft te maken natuurlijk met jouw geweldige voorbereiding en ook jouw parate kennis.
1: Absoluut.
0: Zeg het eens. Het
1: moet het juiste, natuurlijk.
0: Ja?
1: Mijn arrogantste recht kan hier afgestraft worden, natuurlijk.
0: Zeg nog eens, want ik versta jou niet zo heel goed.
1: Mijn arrogant gedrag zou wel eens kunnen afgestraft worden.
0: dat weet ik niet. Waar gaat jouw keuze naar uit?
1: Ik geloof dat de ABC van de Jackson 5 uit 1970 komt.
0: Oké. Okay. Jij gelooft dat ABC van de Jackson 5 uit 1970 komt en niet de befaamde Ray Charles en Hit the Road Jack of Tina Turner met haar The Best. Jij bent daar zeker van of niet?
1: Ik ben daar quasi zeker van.
0: Ja. Oeh, mei. Dat zijn hoge woorden hier op de Nationale Radio. Omstreeks iets voor 9:15. Jasper, ja. Ik ga jou niet langer in spanning houden, want dit is het juiste antwoord.
2: Goud!
0: Ja, jij hebt dus het juiste antwoord gegeven. Het was inderdaad ABC van de Jackson 5 dat uit 1970 kwam. Tina Turner, daar moesten we nog even op wachten. 1989 bracht ze de Best uit. En Hit the Road Jack, dat was uit 1961. Jasper, hoogmoed komt soms voor de val, maar in dit geval niet. Je was vastberaden en terecht.
1: Ja.
0: Je verschiet er zelf van.
1: Je bent verschieten zelf.
0: Ja, dat is heel goed, dat is heel goed. Je kan de donderdag aan, zoveel is duidelijk. Jasper, je wint 4 cinematickets. Heb je 3 vrienden?
1: Ik ga moeten schrapen, maar dat gaat lukken.
0: Dat is zeer goed. Weet je al wat je wil zien of ga je dat zien als je daar bent?
1: Ik denk dat ik die nieuwe film met Brad Pitt wil gaan zien.
0: Ja. Met die hond in de trailer. Ja. Oké, zeer goed. Laat weten hoe hij geweest is en geniet er vooral van. En dikke merci om mee te spelen. Fijne donderdag voor jou, hè, Jasper.
1: Dankjewel, Joris.
0: Yo, ciao, man.
3: Merci. Golden Years. 1970.

Ja, luisteraar Jasper die is op dit moment drie vrienden aan het bellen om samen naar de cinema te gaan, want hij had het juist. Het was goud, deze ABC Jacks van de Jackson 5 uit 1970. Morgen spelen we opnieuw. Goud of fout, dan kan je opnieuw kans maken op een prachtige prijs. En ik geef jou graag nog No Doubt en It's My Life.

Irene en de mens. Vanavond start Union met hun Europese campagne. Ze spelen tegen Victoria Pilsen uit Tsjechië. En dit nummer spelen ze elke keer ze een goal maken. Dus ik hoop dat dat vanavond ook mag weer klinken. Vamos a la playa. Allee, vooruit.

0: Dat is goed om de donderdag mee te beginnen, denk ik. Tissy Matic en Jimi Hendrix die staan klaar, maar hou je vast, want de Canadese legend Bryan Adams komt eraan met een banger van formaat. Tot morgen!
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
6: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
2: Kom schat, snel naar Excellent.
3: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
2: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
3: Ja, en nog een korting ook zeker.
2: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
3: Kom maar, we gaan direct naar de Excellent vakman.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
5: Meer tijd met je kinderen nodig?
6: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
7: Nog een keer, nog een keer!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: De tijdloze.
9: Het is 9:00. Goedemorgen.
10: Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win kreeg verschillende klachten over doktersfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hen nooit plaatste en een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij de fraudeurs hard zal aanpakken.
11: Het is doodjammer voor die overgrote meerderheid van eerlijke, hardwerkende artsen of verpleegkundigen of tandartsen dat je hier en daar wel een rotte appel hebt. Ze moeten eruit. En dus we hebben een sterk antifraudeplan om niet alleen die fraudeurs te kunnen ontdekken, maar om ze ook echt uit het systeem weg te halen.
10: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. En vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. En voor die mensen is het dan ook erg frustrerend, zegt HR-bedrijf Acerta.
12: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid. En dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
10: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden ze de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker ook niet meer wilde gehoorzamen. Andere systemen schreven geheime dingen voor zichzelf, waarin ze dan bijvoorbeeld afspraken om fouten niet te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder die opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. President Donald Trump dreigt ermee om de handel met Europa stop te zetten. Gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk. Als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerbelastingen of wordt de handel dus met de Europese Unie helemaal verbroken, zegt hij.
13: Nou, ik denk dat het laughable. Look, Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
10: Vandaag eerst droog met opklaringen, later op de dag regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Daarna wordt het wel droger en wisselend bewolkt bij ook zo'n 20 graden.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

Ik ben Arno. Always look at the bright side of life.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat
3: is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
8: De tijdloze
9: Golden Years.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Zie het.
3: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be. /, voor je zaak.
7: Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: De tijdloze. Lekker als dat ze in Brussel zeggen, het is niet kapot te kragen.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, wek het op stroom.
0: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: De tijdloze.
10: Het is 10:00. Goedemorgen.
11: Veel mensen horen niks meer na hun sollicitatie. 2 op de 3 werkzoekenden in ons land krijgt helemaal geen antwoord wanneer ze gesolliciteerd hebben. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt dat iedereen een antwoord verdient, maar dat er soms niet gereageerd wordt, daar is wel een reden voor.
12: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft en heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren.
11: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Aalter, Houthale, Hellegteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zeldzaten en Zemst kunnen binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De Vlaamse regering heeft dat beslist. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden om hoger en dichter bij elkaar te bouwen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
13: Stel je dat bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn.
11: In Spanje is in de buurt van Barcelona een dode gevallen door de hevige regen daar. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer ook overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden ook meer dan 20 vluchten geschrapt. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. De verhoging van de rente in Amerika heeft ook gevolgen voor ons. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente omdat het leven in de VS veel duurder is geworden en de prijzen ook stijgen. En om die prijsstijging tegen te gaan, wordt de rente dus nu verhoogd. En dat zal je ook hier voelen, zegt economisch expert Jan van Hoven.
14: Bijvoorbeeld bedrijven die korte termijn leningen aangaan, bijvoorbeeld om transacties te financieren, ja, die gaan natuurlijk nu een beetje geneigd zijn van goh, misschien wachten we even voor gezinnen hè, die bijvoorbeeld een huis willen kopen. Gaan die gezinnen misschien ook nadenken of ze wel een woning kopen of hoe dat ze die gaan financieren. Dus met andere woorden, dat remt allemaal de economie een beetje af. Daar staat tegenover dat de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld, die zit al een tijdje in stijgende lijn. Dus sparen wordt net iets interessanter.
11: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag wel regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Later op de dag wordt het droger en wisselend bewolkt bij 20 graden.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm. Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970.
2: We duiken deze week met de tijdloze het Golden Year 1970 in. En in dat jaar brengt Deep Purple het album Deep Purple in Rock uit. Het is een plaat waarmee de band niet alleen zelf doorbreekt, maar zo ook mee de blauwdruk tekent voor hard rock en later heavy metal. Ritchie Blackmore die laat zijn gitaar donker en agressief klinken. Drummer Ian Paice die jaagt de nummers vooruit met zijn drums. En dan is er natuurlijk Ian Gillan. Een zanger die moeiteloos van een fluisterstem naar een oerkreet kan gaan. Deep Purple heeft zijn definitieve geluid gevonden met deze plaat.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Dit is de tijdloze.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsvogels houdt hij niet brengen. Seks is een last als een leven. TLP, de Hansje porno king. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kan tien en lak aan een. En lukt mogelijk de beste met respect. Voor buzzer en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes zijn niet alleen. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, mijn man.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 €, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 €. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
20: Belisol.
19: Altijd zeker.
21: De tijdloze.
22: Het is 11:00. Goedemorgen.
23: Er zijn mogelijk meer besmettingen met het West-Nijl-virus. 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. En dat brengt het totale aantal gevallen nu op 10. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De meeste mensen worden er niet ziek van, dat zegt het departement Zorg.
24: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen, zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn, was er 1 persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
23: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Zo kunnen Aalter, Houthale-Hellegtre, Lande, Puur-Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaat of Zemst binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar volgens de Vlaamse regering met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden. En de burgemeester van Willebroek is blij.
25: Dat Willebroek erkend wordt als klein stedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen en die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
23: Kinderen in Europa onder de 13 jaar zullen straks geen account meer mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie. Dat plan is eerder deze week gelekt, maar nu zijn er meer details. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account zonder controle van hun ouders of tijdslimiet. En techbedrijven moeten hun platformen ook bovendien veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts ook niet meer zo openbaar staan. En de baas van Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven die staan dus onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de Verenigde Staten voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, een limiet in van 2 uur per dag voor alle gebruikers onder de 18 jaar. Het zou graag hebben dat ook andere sociale media volgen. En de baas van Snapchat zegt nu dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele sociale media-industrie. Vandaag eerst droog met opklaringen. Later vandaag wel een paar buien of regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint nog met buien hier en daar. Daarna wel meestal droger en wisselend bewolkt.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Hallo allemaal, ik ben Joost Vegers van Novastar.
1: Hey, we zijn Kinderhier. Laat je radio vooral zo staan, want je luistert naar de beste radio van het land.
2: De tijdloze.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: De tijdloze.
9: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 90.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: De tijdloze.
5: Gelijk wie er zo zijn en de nonen niet kapot te kriegen.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
2: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
2: Of een nieuwe gaming-laptop.
3: Ja, allee, kom, we zijn weg.
2: Ah, nu heb ik u, hè.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: Er zijn mogelijk nog meer besmettingen met het West-Nijl-virus. Er zijn in ons land 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus. Dat virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. 3 meldingen komen opnieuw uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar dat zijn niet de enige regio's, zegt het departement Zorg.
8: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het West-Nijl-virus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit. En intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een klein risico is om het West-Nijl-virus op te lopen.
7: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken daar elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen elke nacht blijven doorgaan tot 10 oktober. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG, gaan lokale besturen wel degelijk op de juiste manier om met het geld dat ze binnenkrijgen uit snelheidsboetes. Bijna 9 op de 10 steden en gemeenten investeert de inkomsten uit trajectcontroles opnieuw in verkeersveiligheid. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat de gemeenten daarover transparanter communiceren. En dat kan inderdaad wel beter, zegt de VVSG.
9: Wat wel kan verbeteren is dat lokale besturen transparanter zouden communiceren naar de burger toe over wat er met middelen gebeurt. Maar wat ook blijkt uit de studie, dat bijvoorbeeld veelplegers of mensen die met een bedrijfswagen rijden of recidive plegen, dat die niet in het gassysteem kunnen bestraft worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
7: Kinderen in Europa jonger dan 13 zullen straks geen account meer mogen aanmaken op social media, zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie, waarover nu meer details zijn bekendgemaakt. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account, zonder controle van hun ouders of zonder tijdslimiet. Techbedrijven moeten hun platformen ook veiliger maken voor alle jongeren tot 18. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts niet zomaar openbaar staan. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt dat een goede zaak.
10: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog. En Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
7: Het weer nog. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
5: De tijdloze.
11: De tijdloze.
5: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Zie het.
4: Grazer!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1970. Deze week staat het jaar 1970 centraal op de tijdloze. Het Golden Year waarin Creedence Clearwater Revival op 1 staat in de BRT Top 30 met Who'll Stop the Rain. CCR heeft op dat moment eigenlijk de perfecte formule gevonden. Niet te veel franjes, geen ingewikkeld gedoe, gewoon ijzersterke, recht toe recht aan rock met die onmiskenbare stem van John Fogerty erbovenop. En dat werkt. In 1970 alleen al haalt de band in Amerika met maar liefst 11 verschillende platen goud. Een ongelooflijk succesverhaal. Al duurt het niet lang. Amper anderhalf jaar later zorgen interne spanningen ervoor dat CCR helaas uit elkaar valt.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoaffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: Rabobank zit je 3 keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Allokus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verikabank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: De tijdloze.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag.
10: Er zijn mogelijk nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. Het gaat om 5 besmettingen. 3 meldingen komen uit Vlaanderen en 2 uit Brussel. Er waren eerder al 5 besmettingen gemeld en dus zouden er 10 patiënten zijn in ons land. De meeste mensen worden niet ziek van het virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het virus wordt overgedragen door muggen, zegt het departement Zorg.
11: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
10: Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philippe Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
12: Volgens de advocaat Hans Rieder moet er eigenlijk niet geoordeeld worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. Er gebeuren veiligheidscontroles bij de ingang, daar noteert de politie de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil, en volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor. Hij heeft ook lang gepleit over de almacht van het parket, een brutale partij die niets ontdekt. De opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. En hij roept de rechtbank op om daar eindelijk iets aan te doen.
10: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen doorgaan tot 10 oktober. Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven staan onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de VS voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, al een limiet in van 2 uur per dag voor gebruikers onder de 18. Het zou graag hebben, Meta dan, dat andere sociale media ook volgen. De baas van Snapchat zegt dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele social media industrie. Het weer. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en lokaal wat regen. En tot 19 graden dan.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
15: De tijdloze
16: Golden Years.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
4: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan.
10: Ibiza.
9: Ruim.
10: Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Oh, yellow!
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
13: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
12: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
13: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
12: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's.
15: Naar Gamma.
1: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelijk geen energie.
16: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
18: Oh, mijn rug zit vast.
16: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
20: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
6: It's a Sunweb holiday.
1: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: De tijdloze.
1: Het is 2 uur. Goedemiddag.
10: In Anderlecht is iemand doodgestoken. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gevonden bij een park met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. Nog in Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Floor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philippe Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
11: Advocaat Hans Rieder vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is sowieso nietig volgens hem. De veiligheidscontroles halen de openbaarheid van het proces onderuit. Het parket is brutaal en almachtig en doet er alles aan om advocaten kapot te maken. En de informatie waarop de zaak tegen Floor Bressers is gebaseerd komt uit de gekraakte Sky ECC-telefoons en volgens Rieder is dat onwettig gebeurd.
10: Ook de andere advocaten van Floor Bressers zullen vandaag nog aan het woord komen. Bressers wordt beschouwd als een van de kopstukken van de Belgische drugswereld. In Hechtel Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in de bomen terecht zouden zijn gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden. Met de 5e zijn ze nog bezig. Er zijn 2 zwaargewonden en ook 3 lichtgewonden. Mogelijk werden ze verrast door een windstoot. Canada wil meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig EU-lid zijn, maar wel veel nauwer met de EU samenwerken. Bijvoorbeeld op het vlak van handel en defensie. Hoe dat nieuwe statuut er precies moet uitzien, dat wordt nog uitgewerkt. We delen dezelfde waarden op het vlak van democratie en vrijheid, zei Carney.
12: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
10: Het weer nog vanmiddag. Veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
9: tijdloze.
1: De tijdloze.
9: De tijdloze.
1: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: glas vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
10: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
11: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
10: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1970. In 1970 blijft Motown de hitlijsten domineren. En ook Smokey Robinson en The Miracles scoren met The Tears of a Clown een nummer 1 in Groot-Brittannië. En later ook in Amerika. En het vreemde is, het nummer is helemaal niet nieuw. Exact dezelfde opname stond 3 jaar eerder al op een album, zonder dat iemand er echt van wakker lag. Tot iemand besluit om het alsnog als single uit te brengen. En plots hoort iedereen wat blijkbaar 3 jaar lang over het hoofd was gezien. Een geweldige popsong.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1970.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoscoopman!
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
16: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
15: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
17: Niet kapot te krijgen.

is de tijdloze. Yeah.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
3: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
4: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto eruit specialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 3:00. Goedemiddag.
10: Verschillende parachutisten zijn gewond geraakt. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windvlaag in de bomen waren terechtgekomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens de burgemeester van Hechtel-Exel zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
11: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu een eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
10: Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gewond gevonden in een park. Hij had verschillende steekwonden en overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. En ook in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Canada wil veel meer samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig lid zijn, maar wel nauwer samenwerken met de Europese Unie, bijvoorbeeld op het vlak van handel, defensie en technologie.

0: De Canadese premier wil ook dat burgers gemakkelijker kunnen gaan wonen, werken en studeren aan beide kanten van de oceaan. Zo wil hij mee in het Erasmus-programma stappen.
1: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
0: Het weer vanmiddag, veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en lokaal ook wat regen. Temperaturen dan tot 19 graden.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: geld zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 1970. Deze week staat het Golden Year 1970 centraal hier op de Tijdloze. En in dat jaar staat de soundtrack van het Woodstock Festival op 1 in Amerika. Een driedubbel album vol live muziek van het festival dat een jaar eerder al meteen de geschiedenis was ingegaan. Maar die plaat is meer dan een souvenir van 3 dagen muziek. Ze klinkt als een tijdscapsule van de tegencultuur van de late jaren 60. Een generatie die droomt van vrede, vrijheid en een andere wereld. Artiesten zoals Jimi Hendrix, The Who en Santana, die worden zo bijna vanzelf boegbeelden van die generatie. En voor het eerst haalt een driedubbel album de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1970.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb geluk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen, gelijk men in Daramonne zou zeggen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: De tijdloze.
7: Het is 4:00. Goedemiddag.
8: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Boni is gestorven. Ze was 90 jaar. Boni was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Ze speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze wel eens ruzie maakte in de reeks.
9: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
10: Waar is dat allemaal?
9: Maar enfin, Frank, doe iets. Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
10: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegaal verschiet.
8: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis tot in 2016. Toen werd haar personage uit de reeks geschreven. Boni speelde daarnaast ook mee in onder meer Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijkt uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt de burgemeester van Hechtel-Exel.
11: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zware gewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan. En die bleek achteraf gezien dat er ook maar licht gewond. Dus we spreken nu over 1 zware gewonde en 4 licht gewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
8: De militaire oefening zou normaal verschillende dagen duren, maar is door het ongeluk stilgelegd. De bestuurder van een drone die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi verstoorde, zegt dat hij een vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen met die drone. Dat meldt het parket. De drone werd rond 2:00 opgemerkt, waarna het vliegverkeer een 30 minuten moest worden stilgelegd. Het weer vanmiddag veel wolken met kans op regen, temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, lokaal ook wat regen en tot 19 graden dan.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code yellow!
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 60.

0: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed hè.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De tijdloze.
10: Het is 5:00. Goedemiddag.
11: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Bonny is gestorven. Ze was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze in de reeks wel eens ruzie maakte.
12: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze dus toch nog kwijtgeraken.
13: Wel is dat allemaal.
12: Maar enfin, Frank, doe iets.
14: Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
13: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegaan verschiet.
11: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis, tot in 2016. Bonny speelde daarnaast ook mee in onder meer Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. Ze was 90 jaar. Erwig Reinaert, vice-rector van de UGent, betreurt de commotie tijdens de proclamatie aan de UGent. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier, toen die het had over rassenonderzoeker Nathan Kaffnes.
15: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
11: Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir pleit voor een open debat. Ze roept de studenten op om te luisteren, te denken en te praten. De studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. België is 6 plaatsen gezakt in de lijst over de kloof tussen mannen en vrouwen. Die wordt elk jaar gemeten door het Wereld Economisch Forum. En dit jaar staat België op de 33ste plaats van de 144 landen. Voor de lijst wordt gekeken welke rol mannen en vrouwen spelen in de economie, hoe het zit met de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. België is vooral plaatsen verloren omdat er weinig vrouwen in de federale regering zitten. Dat zijn er maar 4 tegenover 11 mannen. Voor de 17e keer op een rij staat IJsland op de eerste plaats met de kleinste genderkloof. De Europese Commissie heeft de EU Kids Act voorgesteld. Daarin staat dat jongeren onder de 13 geen account mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze echt een account zonder ouderlijk toezicht of een tijdslimiet. Deze jonge tieners van basisschool De Tovertuin in Lokeren hebben gemengde reacties.
7: Ik ben nu 10 jaar en dan moet ik nog 3 jaar wachten. Dus ja, dat is echt niet leuk.
16: Ik vind dat dat goed is eigenlijk, want sommige kinderen worden online gepest en dat is niet oké.
7: Ik snap het wel dat ze dat gaan doen. Soms komen er filmpjes die niet voor hun leeftijd zijn geschikt.
11: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen de 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wat regen mogelijk.
9: De tijdloze.
10: Stijn van de Voorde.
17: Oké, zwaar bewolkt dus. IJsland heeft een kleine genderkloof en kinderen onder de 13 niet op TikTok. Dat is allemaal genoteerd. Ik heb ook gehoord dat er gisteravond een feest was op de Americana Honors and Awards Show. En daar hebben de Heartbreakers voor het eerst gespeeld. Je weet wel, de begeleidingsband van Tom Petty. Sinds de dood van Tom Petty in 2017. Ik dacht, Mary Jane's Last Dance zou wel toepasselijk zijn. Bij deze dus Tom Petty en zijn Heartbreakers. Goedemiddag.
10: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

0: De Heartbreakers, de begeleidingsband van Tom Petty. Wel, ze hebben gisteravond voor het eerst nog eens samengespeeld sinds de dood van Tom Petty in 2017. Dit was Mary Jane's Last Dance.
1: De tijdloze. I read the news
0: today, oh boy. Ik heb vandaag veel gelezen, veel oninteressante dingen, of zo'n zakelijke dingen. Maar ik heb ook muzieknieuws gelezen. Zo zag ik bijvoorbeeld dat er nu al concerten voor de volgende zomer aangekondigd worden. Of toch in de buurt van de zomer. Air Traffic in de AB op 16 april. En Simply Red, die komen met de Summer Funk 27 Tour. Dus terug naar ons land, naar de AFAS-dome. Ik vind het altijd spectaculair als een band als Simply Red. We weten, die hebben heel veel hits gehad. Maar die kunnen dus nog altijd zo'n AFAS-dome vullen. En ja, als je weet dat ze 60 miljoen platen verkocht hebben. Dat ze 5 keer op nummer 1 gestaan hebben in Groot-Brittannië en ook bij ons. En dan al die top 10 hits. Je weet dat je al die nummers wel kent als je ze hoort. Dus ik dacht, goh, Simply Red, het moet kunnen. Zeker het nummer Stars, dat is uit de vroege jaren 90. Vond ik eigenlijk qua melodie wel een goed gemaakt nummer. En heel veel mensen zijn fan van Simply Red. Dus we gaan een tijdloos noemen en deze Stars spelen. Ik herhaal nog even. Ze komen dus naar de AFAS-dome en dat is op de ticketverkoop start op 25 september. En op 22 juni staan ze dus in Antwerpen.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze. De tijdloze live.
0: Start op 25 september en op 22 juni staan ze dus in Antwerpen.
2: De tijdloze.

vandaag gelezen, blijkbaar bewezen dat het technisch mogelijk is, dus wetenschappelijk bewezen, dat je voor de rest van je leven verliefd bent op iemand zonder daarbij te zijn. Dat is mogelijk, dat de mens is daartoe in staat. En daar gaat het nummer van Michael Jackson ook over. I just can't stop loving you. Vanavond dus in het Koninklijk Circus in Brussel kan je naar Slow Pilot. Dat is de band van Pieter Persman. Onwaarschijnlijke zanger, hij zingt ook en speelt bij Hooverphonic. Hij heeft zijn eigen band, Slow Pilot. En hij gaat nu een tribute brengen voor de artiest die niet zo lang onder ons is geweest, namelijk Jeff Buckley. Het album Grace zal gespeeld worden, het enige echt officiële album dat Jeff Buckley ooit heeft uitgebracht. En dat wordt dan aangevuld met wat andere nummers van Jeff Buckley. En ik dacht, een goede reden om The Yard of Blonde Girls te spelen. Schitterend nummer van Jeff Buckley. Een beetje ruwer gespeeld, maar zeer melodieus en gehoord zijn goede stem ook. En de goede stem heeft Pieter Persman dus ook. Dus er zijn nog een paar tickets, zeker als je vanavond niets te doen hebt en je wil nog naar het Koninklijk Circus. Het kan nog om Jeff Buckley te beleven zoals je hem niet meer kan beleven. Yard of Blonde Girls, Jeff Buckley.

0: Buckley and Yard of Blonde Girls. De zanger is niet meer onder ons, maar het best mogelijke alternatief is genaamd Pieter Peersman. En met zijn band Slow Pilot speelt hij dus vanavond nummers van Jeff Buckley in het Koninklijk Circus. Het Golden Year is het jaar 1970. Je hoort dadelijk een nummer geschreven door Paul McCartney, maar uitgevoerd door een andere band. En ze scoren er in ons Golden Year een hit mee.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: KeyTrade Bank.

0: Het is een nummer van Badfinger, maar dus geschreven door Paul McCartney. En ja, eind jaren 60, komt er uit in 1970. En het is eigenlijk gemaakt voor een film, The Magic Christian. Paul McCartney wilde het nummer zelf niet spelen. Had wel een band waar hij zelf fan van was. En Badfinger was ook getekend op het Apple-label van de Beatles. En dus ook van Paul McCartney. Vandaar dat zij het nummer mochten spelen. Een nummer uit onze Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1970.
0: Oké, 1970, dat is ook de periode waarin heel wat singer-songwriters uit de jaren 60. Ja, ofwel gaan die wat irrelevant worden, ofwel gaan die in afkikklinieken terechtkomen. Maar je hebt een aantal singer-songwriters die goed stand houden. En die troepen allemaal samen in Topanga Canyon en Laurel Canyon. Dat is een beetje een buitenwijk van L.A. Dus je hebt het centrum van L.A. waar je onder andere Hollywood enzovoort hebt. En dan ga je een beetje naar de bergen rond het meer centrale gedeelte van Los Angeles. En daar troepen die samen. Ja, en een heel kleine wijk eigenlijk, waar wat huizen staan, die ze dan ook inpalmen en waar hippies ook al eens wat rondlopen. Want die bestaan uiteraard ook nog in de jaren 70. En daar maken ze muziek. Zoveel voorbeelden. Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash, Young, waar Joris deze ochtend ook al een nummer van speelde. En nog heel veel Tapestry van Carole King. Allemaal in die periode ook gemaakt. En Neil Young is zeer actief daar. De Canadese singer-songwriter die gaat zich daar plaatsen om nummers te schrijven met zijn vrienden. En hij brengt ook een soloplaat uit die fantastisch is. After the Gold Rush. Er staan heel schone liedjes op. Vaak ook heel persoonlijk. En ze gaan over de liefde natuurlijk. Maar je hebt ook een aantal andere nummers die iets meer up tempo zijn. En daar wil ik er graag eentje uitspelen. Uit het schitterende After the Gold Rush uit 1970 is dit When You Dance, I Can Really Love. Neil Young.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1970.

0: Top Life van Prince. Het is zover. We gaan weer een historisch feit bekijken dat voor bepaalde muzikanten, tijdloze muzikanten, zeer inspirationeel is geweest om er een tijdloos nummer over te schrijven. In dit geval is het zelfs een album geworden en het is van drie grote namen. Het is niet aan mij om dat allemaal uit te leggen, want hier is Wim de Vilder.
1: De tijdloze history. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
2: Na een korte romance trouwen de opkomende politicus Ferdinand Marcos en de schoonheidskoningin Imelda Romualdez op 17 april 1954 in de Filipijnen. Na Ferdinands machtsgreep en het uitroepen van de staat van beleg vormt het duo een gevreesd machtskoppel in de Filipijnen dat de bevolking onderdrukt, de staatskas plundert en zelfs de vier Beatles bij een bezoek aan het land de stuipen op het lijf jaagt. Terwijl Ferdinand de harde politieke lijnen uitzet en critici laat martelen, fungeert Imelda als het decadente gezicht van de dictatuur met haar extreme luxe, immense bouwprojecten en gigantische schoenencollectie. Geïnspireerd door haar liefde voor discomuziek creëren David Byrne en Fatboy Slim het conceptalbum Here Lies Love, dat de opkomst en de ondergang van Imelda Marcos belicht via teksten gebaseerd op historische bronnen. Verschillende bekende zangeressen verklanken telkens een andere levensfase van de Filipijnse First Lady, wat uiteindelijk resulteert in een ambitieuze disco-opera op Broadway. Hoewel de makers de feestelijke muziek zien als een metafoor voor de oppervlakkigheid van de macht, sluit de show vroegtijdig de deuren wegens tegenvallende kaartjesverkoop en felle kritiek dat het stuk de gruwelijke dictatuur romantiseert.
3: De tijdloze
1: history.

0: Het is een van de meest interessante muzikale projecten die er misschien deze eeuw al uitgevoerd zijn. Wat een samenwerking ook. Je hebt David Byrne van Talking Heads, Fatboy Slim en in dit geval Roisin Murphy. Je hebt ook een hele hoop andere zangeressen die meedoen op het plaat. Want elk nummer op het album, want elk nummer wordt gezongen door een andere zangeres. Florence Welch bijvoorbeeld, zij zingt ook een nummer. En de titel van het project van het album is Here Lies Love. Een beetje ja, geïnspireerd op de opkomst en de ondergang van Imelda Marcos, de voormalige first lady van de Filipijnen. Je kan het ook allemaal nalezen als je dat zou willen in het boek met dezelfde titel History. Geef het maar mee. Dadelijk Oasis. Je komt tot 5 uur. Je registreert voor de concerten en nu is het bang afwachten of je een code voor het juiste concert zal ontvangen. Je hoort dadelijk Oasis met hun cover van My Generation van The Who.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Niet kapot te krijgen.

Oasis met hun versie van My Generation van The Who. Je kon dus tot 5 uur registreren voor de concerten van Oasis. Het gaat spectaculair, die verkoop. Mensen willen graag tickets, maar gaan ze er ook kunnen kopen. En als je dan de kans krijgt om £200 voor een ticket te betalen, ga je er nog blij mee zijn ook. Dat is het unieke aan het fenomeen Oasis sinds 2025. Sinds we weer samen zijn. En veel succes aan iedereen die geprobeerd heeft. Ik heb ook geprobeerd. We gaan wel zien wat het geeft natuurlijk. Wil ik graag nog even stilstaan bij het feit dat het vandaag exact 30 jaar geleden is dat Fashion Nugget van Cake is uitgekomen. Dat is een album waar 5 singles uitgekomen zijn. We kennen ze bijna allemaal. Je hebt The Distance, je hebt I Will Survive, je hebt Frank Sinatra en Perhaps, Perhaps, Perhaps. Zeer goede singles, maar de 5e single die is uitgekomen is absoluut de allerschoonste single die erop staat. Het is een nummer over vriendschap dat eigenlijk ook over de liefde gaat en het is zo mooi bezongen. Het is geen vrolijk partynummer zoals sommige andere nummers die op het album staan, maar het is nogmaals een schitterend nummer dat ik bij deze met veel plezier speel. Cake and Friends is a 4-letter word.

Je hebt zo Blurred Lines, dat is een nummer dat dan gesuit werd door de Marvin Gaye Estate. Marvin Gaye kon het zelf niet meer doen wegens overleden. En ze beweerden dat het gepikt was van deze Got to Give Up van Marvin Gaye. En het zou wel eens kunnen. Het klinkt zo, maar goed, er klinkt heel veel zo. En er zijn ook maar x aantal noten, zullen we dan maar denken. Er is toch wel betaald ook aan de Marvin Gaye Estate voor dit nummer. Want de rechter heeft wel in het voordeel van Marvin Gaye beslist in dit geval. Ik wil graag nog aandacht besteden aan één album dat vandaag dus ook jarig geworden is. 35 jaar om precies te zijn, want toen bracht Guns N' Roses 2 albums uit en het waren niet zomaar albums. Use Your Illusion 1 en 2 kwamen uit op dezelfde dag, namelijk op deze 17 september, maar dan in 1991. Het was nog altijd agressief, maar zat een beetje meer pop en rock in, zelfs wat blues ook, heel veel ballads. Kijk wat er allemaal op staat, Live and Let Die, November Rain, die staan dan op de 1. En op de 2 heb je dan ook nog andere klassiekers, zoals bijvoorbeeld You Could Be Mine, Knocking on Heaven's Door, Civil War, Estranged, allemaal goede nummers. En dit is de allereerste single die ze hebben uitgebracht uit de Use Your Illusion 1. Het was meer een ballad, want dat kon ook vooral goed op MTV. Don't Cry, eigenlijk wel een schitterend nummer. Er wordt gekrijsd dat het geen naam heeft, maar in de goede Guns N' Roses traditie. Vandaar dus Don't Cry, Guns N' Roses.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: De tijdloze.
13: Het is 6:00. Goedenavond.
14: Wereldwijd dalen de voorraden van drinkbaar water. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land, ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Noppen legt uit hoe dat komt.
15: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
14: In het federaal parlement is vanmiddag het parlementair jaar geopend. Die eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf suggesties.
16: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
17: Stop met al die nieuwe taxen in te voeren en die regeltjes.
18: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
14: Premier Bart De Wever was niet onder de indruk.
19: Sommige politieke strekkingen zullen de komende weken alles doen om deze sanering te demoniseren en de bevolking daartegen op te zetten. Dat is eigenlijk vandaag al begonnen en dat is uiteraard uw democratisch recht. Maar ik roep alle constructieve politieke krachten op om zich daardoor niet te laten beïnvloeden, laat staan te verlammen.
14: Over iets minder dan een maand moet De Wever de nieuwe begroting voorstellen in het parlement. 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen, De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig gebouwd hebben, zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zullen er dus toch minder moeten bouwen. Actrice Chris Boni is gestorven. Ze was 90 jaar. Boni was vooral bekend van haar rol als Yvette in Thuis. Ze speelde de moeder van Simonneke. Actrice Kader Gurbus liever was een goede vriendin van Boni. Ze heeft haar de afgelopen dagen nog verschillende keren bezocht.
20: Zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar gestreeld, ik heb haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven, gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen. En dat is er niet meer van gekomen. Mm-hmm. Ik wou deze middag nog eens gaan. En deze morgen hoorde ik dat ze overleden was.
14: Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Volgens Polen zijn er zeer krachtige explosies waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Polen. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht is tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 21 graden dan. Het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er dan wel regen mogelijk.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 7 uur. Goedenavond.
12: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen af. Al meer dan 10 jaar dalen de voorraden van zoet water, waar wij onder meer ons drinkwater uithalen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land en ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
13: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
12: Volgens de organisatie komt dat door de klimaatverandering en doordat er meer vraag is naar water, omdat de bevolking toeneemt. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project voorlopig stilgelegd. Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding die stroom van windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Tegen het project is al jaren veel protest, onder meer omdat mensen die in de buurt wonen vrezen voor negatieve gevolgen op hun gezondheid. Nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een onderdeel van het project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Izegem vrezen dat bij de Ventiluswerken vervuild water wordt opgepompt en in een beek terechtkomt. De Raad volgt die bezorgdheid, daarom mag de aannemer voorlopig niet met die werken beginnen. Koning Filip heeft 12 landgenoten ontvangen op het Koninklijk Paleis voor het initiatief Be Heroes. Daarbij eert het paleis Belgen die zich inzetten voor anderen. Onder meer een studiebegeleider en een zorgboerin waren uitgenodigd. En ook pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten naar Oekraïne.
14: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleden naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus 300-400 kilometers boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
12: Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wel kans op regen.
10: Dit is de Tijdloze.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's! Naar Gamma!
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op Gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op Pearl.be.
12: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Tijdloze.
4: De Tijdloze.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
6: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
5: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus Tilcayo is. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vast komen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. Dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
7: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
5: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
8: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
5: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. De vraag naar water neemt toe. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op het land. En ook in sneeuw, gletsjers en rivieren. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
3: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken. Om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen, hè. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
2: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf een 13e tot een 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
4: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
2: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
5: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
2: Uitgenetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws, mensen Brecht Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
3: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
2: En beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Steuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Steuntjes.
4: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of aan hij toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
2: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
5: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
6: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
5: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
7: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
2: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
8: Heeft het prima gedaan in de eerste helft. Het staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs. Die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila. Waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofokeng kon afwerken. 0-1. Daarna één groot de kans voor Victoria. De eerste helft, de enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic, waarna Pjontic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
2: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
9: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel de constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
2: Ja, in de achtste finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
3: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
2: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars klopten Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Bert Sterks, was het een overtuigende overwinning van Union daar in Tsjechië?
4: Die was erg overtuigend. Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft eigenlijk al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks dus een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na 1 grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Bjundic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt. Een kopbal van Krejci Falushi 0-3. Goeie start dus voor Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
2: Dank je Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

might know of the original sin. And you might know how.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordendiensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
3: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk, dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
2: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.